0: Sport i glazba na drugom.
1: 19 sati 49 minuta u Europskoj ligi odbojkašica. Slovenija-Hrvatska 1-0 u setovima za slovensku reprezentaciju, 25-22 u tom prvom setu, a krajem drugog, ili ajde drugoj polovici drugog, 18-15 vodi Slovenija protiv Hrvatske, dakle bliže su slovenske igračice tom drugom setu, odnosno osvajanju drugog seta. Na svjetskom nogometnom prvenstvu Nizozemska-Švedska 2-0, sama je završnica prvoga poluvremena, rekao sam dva brza pogotka Brobija odmah na startu, 5. pa 17. minuta, a onda su se Šveđani malo nakon one pauze probudili, razbudili, imali nekoliko prilika, dobrih udaraca, dobro brani i vratar Ferbruchen, ali imao je i on jedan kiks kad je zaplivao kod jednog slobodnog udarca, centaršuta. Tu su došli Šveđani do pogotka, ali bilo je zaleđe kod tog pogotka, tako da je ostao rezultat 2-0. Dok čekamo rasplet poluvremena, opet selidba na teniske terene, pratimo meč parova između Heliovaare i Petena, dakle finsko-britanske kombinacije, i Harrisona i Skapskog, to je američko-britanska kombinacija, dakle dva Britanca na terenu na, u londonskom Queen's Clubu. Taj meč naravno zanimljiv zato što Arevalo i Pavić čekaju pobjednika tog meča u finalu u tom turniru. 6-4 za Heliovaaru i Petena prvi set, 4-2 u drugom vode Harrison i Skapski. A gotovo je prvo poluvrijeme utakmice Nizozemske i Švedske, dakle 2-0 vodi Nizozemska nakon prvih 45 minuta, dva pogotka Brobija. Idemo čuti kako su te pogotke doživjeli, proživjeli komentatori, naši kolege s nizozemskog, odnosno švedskog radija.
2: Maar ze toch veel op de counter bewerkstelligde. Brobby is gelijk nuttig met een goede kaats. Brobby met een goede kaats. Hier komt Gakpo. Gakpo kan binnendoor. Geeft hem voor Brobby. Goal! Brian Brobby doet het. En Nederland pakt de leiding in Houston. Een raketstart. Hoe kan het nog anders? Hier in Houston, Texas. En wat een goal en wat een moment voor Brian Brobby. In de spits gezet door Ronald Koeman. En nu gelanceerd door Gakpo en hij loopt hem binnen. Wat een begin. Want na 5 minuten ontploft de boel hier in het stadion van de Houston Texans. En wat goed gedaan. Het begint bij Brobby zelf, hè. Met een lange bal van Verbrugge. Hij legt hem fantastisch neer voor Reinders. En Reinders bereikt Gakpo die hem op maat afgeeft. Wat een geweldige aanval. Het past precies. Verslagen op eigen terrein. Het is een IKEA-puzzel die in elkaar valt voor het Nederlands elftal. En de Zweden op achterstand gezet hier in Houston. Wauw, wat een begin. Daar hebben we allemaal op gehoopt. En het is zover.
3: Sen kan det gå hur som helst. Det kan vi kanske göra här också. Nederländerna är inne i offside straffområdet. Det Gakpo in med bollen framför mål. Och i mål! Nej, nej, nej, nej, nej! Nej, nej, nej! Nej, det hände ju den 5:e minuten. Det hände ju den 5:e minuten. Och det är Brobby. Han som spelar idag istället för Sammerbild som gör målet. Oj, vilka luckor de hittade på vänsterkanten. Och oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, vilken start.
2: Hier is Malen aan de andere kant. Nederland verplaatst de bal. Heel snel en Brobby maakt het nog één. Hij maakt er nog één. Wat is dit? Het is een droom. En de droom heet Brian Brobby. Zo zeg. Het staat 2-0. Brian Brobby. Die zijn visitekaartje nu afgeeft op het wereldkampioenschap voetbal. Op het hoogste podium. En iedereen lacht. En Brobby juicht. Maar juicht ook alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Loopt daar gewoon weg. En Ronald Koeman. Wat een ingeving heeft hij gehad door Brobby daar neer te zetten. En het is 2-0. Bal naar de rechterkant van het veld. Het is geen buitenspel. Assist van Denzel Dumfries. En het is ook geen buitenspel voor Brian Brobby die zijn been uitsteekt. En het is zijn rechter teennagel. De rechter teennagel van Brian Brobby kan het voetbalmuseum in van Nederland. Want daarmee tikt hij de bal achter de doelman van de Zweden, Christopher Nordfeldt. Het staat 2-0. Het staat 2-0 voor Brian Brobby tegen de Zweden.
3: Ja. Inåt med bollen och här kommer den så småningom på högerkanten till Malen. Längre ut till Dumfries in i straffområdet längs marken. Och det är mål igen! Det är mål igen för Nederländerna! Hallå Sverige! Matchen är ju igång! Det går ju för lätt detta! Det är 2-0 till Nederländerna i den 17:e minuten. Dumfries helt oattackerad in i straffområdet. Och så petas den in längs marken av Brobby igen tror jag.
4: Ja, det ser ut som att det är han som är sist på bollen och det är precis en spegelvänd mål egentligen vad som hände i det första målet, fast den här gången på höger då, som de kommer runt och spelar in den emellan Nordfält och backlinjen.
0: Sport i Glasgow på drugom.